0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoede kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Sky. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 6 kilometer langzaam rijden. A50 Arnhem richting Oss 10 minuten vertraging en 9 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van By MJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Lunch, diner, borrelen en stappen.
6: Bij de stoof valt alles te snappen.
7: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent.

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Innie Mini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Innie Mini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
3: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
4: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverde.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel verder. Ga naar de website helphesselverde.nl en doneer.
5: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is 10 minuten over 7. Het is vandaag 2 juni. Van harte welkom bij de start van de ochtend. Dit is de Veluwe Stadhop met de gospel knuffel track. En dat is er eentje van Amanda Nolan en Can't Keep a Secret. Meer eigentijdse gospel, zoals gebruikelijk op dinsdag tussen 5 en 6 bij Joost van der Mel. In zijn programma Good Music Time. En ook vanavond tijdens de zendtijd voor kerken tussen 10 en 11 uur. Zover is het nog niet. De hele dag vol met leuke programma's voor jong en oud, voor elk wat wils. Met zoals gebruikelijk om 7 uur van maandag tot en met vrijdag de Veluwe Stadhop. Ochtendkranten hebben we inmiddels voor je doorgenomen. Een keuze hebben we gemaakt. Berichtgevingen komen aan bod tussen nu en de klok van 9. Uiteraard een aantal vaste items tussen 8 en 9. En verder natuurlijk de lekkerste muziekmix hier op de meest complete. Hoe staat het ervoor wat betreft de situatie op de wegen? Het valt reuze mee. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Dat is de eerste melding. 4 kilometer stilstand verkeer tussen Stroe en Barneveld. Dat is op dit moment de enige melding. Die moment de enige melding die we voor je hebben. Nou, eens even kijken, hoe staat het ervoor wat betreft het weer voor vandaag? Voor vandaag en de vooruitzichten. Nou ja, het hele complete weerbericht hebben we natuurlijk straks voor je klaarstaan. Rond 9:15. En uiteraard vanmiddag ook nog, zo rond 10:50 in het lunchprogramma Eet U Smakelijk met onze weerverteller. En dat is natuurlijk Reinoud van der Born. Nou, goed ervoor. Hoe staat het er vanochtend voor? Vanochtend overheerst de bewolking. Trekt er een gebied met buigeregen noordoostwaarts over ons land. En daarachter breekt de zon weer door. Vanmiddag ontstaan er stevige buien die van zuidwest naar noordoost gaan trekken. En hierbij is kans op onweer. Veel regen in korte tijd, maar ook windstoten tot wel 75 kilometer per uur. En de temperaturen liggen dan tussen de 19 en de 23 graden Celsius. Goed, over temperaturen gesproken. Hoe staat het ervoor wat betreft de temperatuur in onze regio? Nou, ik kan je melden, de temperatuurmeter geeft aan 14 graden. Dit is de 9 uur, de Veluwe Stadhop met Marcia Heinz.

aan de zogenaamde Dance Classics hier op Radio Lunchfeed. Dat deden we met Marcia Hines. En Your Love Still Brings Me To My Knees. Inmiddels is het 7:15. Nogmaals, goedemorgen. Wees welkom bij de start van de ochtend. Dit is de Veluwe Startop. De provincie Gelderland trekt de vergunning in voor het afschieten van de zogenoemde probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om de wolf die vorig jaar in het nieuws kwam nadat een hardloopster werd aangevallen en ook meerdere bezoekers op korte afstand werden benaderd. De provincie had in mei 2025 toestemming gegeven om het dier af te schieten. En die vergunning werd later verlengd, maar na bezwaren van dierenorganisaties en ook een rechtszaak werd de toestemming door de rechter geschorst. Een onafhankelijke commissie adviseerde om de vergunning op meerdere punten aan te passen. De provincie ziet daar voorlopig vanaf, omdat er binnenkort nieuwe landelijke regels voor wolvenbeheer worden verwacht. En daardoor zou toch een nieuwe vergunningsprocedure nodig zijn. Opvallend is wel dat de wolf al maanden niet meer is gezien op de Hoge Veluwe of bij de vliegbasis Delen. Deskundigen denken dat het dier mogelijk de roedel heeft verlaten en op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Mocht de wolf opnieuw door, voor gevaarlijke situaties zorgen, dan wil de provincie snel een nieuwe vergunning af kunnen geven. Zo laat men dat weten, onder andere via onze collega's van GLD. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws? Nou, de bestuurder die afgelopen zondagavond betrokken was bij een ernstig ongeval op de A28 ter hoogte van Nijkerk heeft positief getest op zowel alcohol als drugs. Het gaat om een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het ongeval gebeurde afgelopen zondag rond 8 uur 's avonds. Volgens de politie vertoonde de man voorafgaand aan de botsing gevaarlijk rijgedrag. Na een aanrijding met een andere auto sloeg zijn voertuig over de kop en kwam ondersteboven naast de vangrail tegenrecht. De auto belandde, of de andere auto belanden in de berm. Bij het ongeval raakten 4 personen gewond. De bestuurder en ook 3 inzittenden van het andere voertuig werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben 2 slachtoffers ernstig letsel opgelopen. Zo meldt het allemaal ook vandaag nog in de diverse bladen. De Veluwe staat op van maandag tot en met vrijdag. Editie dinsdag vandaag, 2 juni 2026. Met onderweg Maxime en Babette. Hoe dan ook. Eerst nog even terug naar deze band. Little River Band op deze vroege dinsdagmorgen. En Forever Blue.

laatste nieuwe single van Maxime en Babette hier op Radio Nunspeet. Daarvoor nog de Little River Band en Forever Blue. De afgelopen weken voeren de partijen gesprekken over samenwerking, vertrouwen en de bestuurlijke basis voor het nieuw college. En dan hebben we het over de politiek van Harderwijk. En daarbij werd ook al voorzichtig gekeken naar inhoudelijke onderwerpen. De verschillen tussen de partijen zijn op sommige dossiers aanzienlijk. Zo willen VVD, maar ook gemeentebelang, graag meer gratis parkeermogelijkheden in de binnenstad, terwijl het CDA en de ChristenUnie juist vasthouden aan betaalparkeren. Volgens die partijen zijn de inkomsten nodig voor onder meer een nieuwe parkeergarage aan het Westeinde. En ook over duurzaamheid bestaan verschillen. Gemeentebelang is tegen de komst van 3 windmolens op bedrijventerrein Lorenz, terwijl het CDA en ook de ChristenUnie daar positief tegenover staan. De VVD neemt hierin een tussenpositie in. Toch zien de partijen voldoende mogelijkheden om samen verder te gaan. De formatie ontstond onder leiding van oud-burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk. Hij adviseerde eerder om deze combinatie verder te verkennen. Gemeentebelang, de grootste partij na de verkiezingen in Harderwijk, neemt nu het voortouw in de volgende fase. Fractievoorzitter Mark de Lange begeleidt de inhoudelijke onderhandelingen. Het doel is om ook in Harderwijk voor het zomerreces een coalitieakkoord te presenteren. Zo laat men het weten in de regiobladen wat betreft vandaag. En hoe dat ook zit hier in Nunspeet, ja, dat werd ook al geopperd voor de zomer, dat ze het proberen rond te krijgen. Laten we hopen dat dat ook allemaal gaat lukken. Het is een hele klus, laten we dat eventjes vooropstellen. En dan, kinderen van de hervormde gemeente in Elburg hebben met een sponsorloop ruim 2000 euro opgehaald voor hulporganisatie Woord en Daad. Opbrengst is bestemd voor projecten die jongeren ondersteunen bij opleiding en werk. De sponsorloop leverde veel meer op dan gebruikelijk. Waar eerdere acties gemiddeld zo'n 800 euro opbrachten, kwam de opbrengst dit jaar uit boven de 2000 euro. Sommige deelnemers legden in een uurtijd zelfs 10 kilometer af. Woord en Daad spreekt van een prachtig resultaat en benadrukt het belang van de inzet van vrijwilligers en ook betrokken sponsoren. De organisaties gebruiken de opbrengst voor projecten die jongeren wereldwijd helpen aan onderwijs en ook werk. Dit vermeldt de streekredactie de VRMG vandaag allemaal. Het laatste nieuws terug te vinden op die genoemde website, de VRMG.nl, rtvnunspeet.nl, de socials, de gratis RTV Nunspeet apps en de VRMG-app niet te vergeten. En natuurlijk niet vergeten de Kabelkrant TV Nunspeet tekst. Er zijn genoeg kanalen om alles te kunnen volgen. Wat er allemaal gebeurt in je gemeente en ook in de regio. Zo dadelijk de headlines aan het nieuws. Eerst nog even terug naar de jaren 80 wat betreft de hits. De beste muziekmix hier op Nunspeet. We komen terug bij de hits afkomstig uit de jaren 80. De Human League hebben we voor je. Dit zijn ze met Human.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer file. Dat geeft een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Maandenbroek en Maarsbergen 10 minuten extra en 3 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

geleden. Gordon op de radio hier bij de Veluwe Start-up. En ik bel je zomaar even op. Inmiddels is het 7:30 geworden. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 2 juni tot aan 9 uur de Veluwe Start-up. Met het laatste nieuws. Honderden bezoekers hebben afgelopen weekend het gratis festival Celebrate Nunspeet bezocht. Het driedaagse evenement stond in het teken van muziek, activiteiten, geloof, maar ook ontmoeting. Vooral de genezingsdienst op zaterdagavond trok veel belangstelling. Bezoekers deelden daar persoonlijke verhalen over de verdwijnen van langdurige lichamelijke klachten. Zo vertelde een moeder en haar dochter dat zij na gebed geen last meer hadden van het scoliose klachten. En ook een andere bezoeker sprak over het verdwijnen van rug- en knieproblemen. Tijdens het festival vonden daarnaast doopdiensten plaats. In totaal lieten 15 mensen zich dopen in een zwembad dat buiten de tent was opgesteld. Volgens de organisatie kwamen de bezoekers uit de regio, maar ook uit andere delen van Nederland en zelfs België. De tent was zaterdag en zondag met ongeveer 900 bezoekers per avond vrijwel volledig gevuld. Tijdens het weekend werden bovendien ruim 2500 poffertjes en friet uitgedeeld. De organisatie kijkt dus tevreden terug op de eerste editie van Celebrate Nunspeet. En of daar ook een vervolg komt, dat is nog eventjes afwachten geblazen. Nou, het hele complete verslag, inclusief beeldmateriaal, is terug te vinden en terug te bekijken via onze website rtvnunspeet.nl. De Raad van State dan, die bekritiseert het wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod waarin vuurwerk afsteken alleen mag in verenigingsverband. Volgens de Raad zijn de regels daarvoor te laagdrempelig. Zo hoeft iemand die bij de gemeente een vergunning aanvraagt geen binding te hebben met deze gemeente. En daarvan kunnen ook landelijke verenigingen gebruik maken om op grotere schaal vuurwerk te kopen. Ook kunnen de regels per gemeente variëren. Verder heeft de Raad van State twijfels bij de handhaving door BOA's. Die zijn rond Oud en Nieuw nauwelijks op straat. Het vuurwerkverbod kan alleen dit jaar ingaan als de Tweede, maar ook de Eerste Kamer het huidige wetsvoorstel gaat aannemen. Ook dit allemaal dus in de bladeren.

It started with a kiss. Bij de kwart voor acht, goedemorgen. We kijken naar een update wat betreft de files voor dit moment. 23 worden er gemeld in onze provincie Gelderland. Voor onze regio zijn dat er dan ook een aantal. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Dat allemaal tussen Kootwijk en Hoevelaak op dit moment. Zo'n kleine 6 kilometer. A28 Zonder richting Amersfoort. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Stroopnulde en Amersfoort en Vathorst. Eens even kijken, dan hebben we ook nog de N50, Zwolle richting Emmeloord. Ruim 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Andere kant op nog eens 5 kilometer. Diezelfde N50, langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor onze regio. Goud van Oud, ook dat komt aan bod bij de Veluwe stad op. We gaan terug in de tijd naar de jaren 60 met de Trucks with a Girl Like You.

Dat is een lekkere zomerzit van Emma Heesus, Rolf Sanchez en Contigo. Het wordt weer tijd voor nieuw werk wat betreft Rolf Sanchez. Vind je ook dit? En daarvoor nog de Trucks with a Girl Like You. Hier bij de Veluwe start-up. Het is inmiddels 13 voor 8 geworden. We kijken naar het regionieuws, want in de Beeldentuin in Gadderen strijden deze week 5 kunstenaars uit verschillende Europese landen om de titel. En dat betreft de titel tijdens het Europese kampioenschap Zandsculpturen. Het thema van dit jaar is het Romeinse Rijk. De deelnemers uit Nederland, Frankrijk, Ierland, Spanje en Polen werken met tientallen tonnen zand aan grote kunstwerken. De Nederlandse deelnemer, Jeroen Advocaat, die maakt een sculptuur waarin zowel de opkomst als de ondergang van het Romeinse Rijk centraal staat. Komende donderdag moeten alle kunstwerken om 12 uur gereed zijn. En daarna beoordeelt een vakjury samen met een kinderjury de sculpturen. De prijsuitreiking zal dan plaatsvinden op donderdagmiddag. Het is de eerste keer dat het Europees kampioenschap zandsculpturen in Gadderen wordt gehouden. Zo schrijft de VRMG dat allemaal, onze streekredactie. Goedemorgen. Zo dadelijk nog terug in de tijd met Juan Pardo, No Miables. Maar eerst nog even terug naar de man die deze week zijn laatste concerten gaat geven in de Johan Cruijff Arena. Dit is Harry Styles met...

komende donderdag en vrijdag staat hij nog in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles, American Girls, vind je terug in de 40 beste van Nederland. Kijken we nog even naar het laatste nieuws. De politieman die op 19 mei een vrouw hardhandig aanpakte in een AZC in Zeist wist niet dat ze zwanger was, zo zegt de politie. Hij geeft aan dat hij anders had gehandeld als dit wel zo was. De agent trok de vrouw weg waarop ze viel. Beelden daarvan leidden toch tot de nodige commotie. De politie kwam daar naar het AZC toe nadat er een medewerker bij een man een broodmes had afgepakt. De man had mogelijk nog een mes, zo meldt de politiewoordvoerder. Agenten trokken een taser en hielden de man aan. De vrouw stond daarbij en was meermaals gevraagd weg te gaan voor haar eigen veiligheid, al dus de woordvoerder van de politie, die zegt dat de vrouw bleef staan en daarom werd weggehaald. Er komt verder een onderzoek nog in deze zaak, zo schrijft het allemaal ook in de bladen wat betreft vandaag. En dan eens even kijken, hebben we ook nog een automobilist die gisteren rond 10:50 in botsing is gekomen met een voetganger op de Elspeterweg, de N310 in Uddel. De automobilist reed vanaf een erf de weg op, zo meldt de 112-verslaggever daar te plaatsen. De voetganger kwam bij de aanrijding onder de auto terecht. Zij raakte ernstig gewond, al dus de verslaggever. De brandweer bevrijdde het slachtoffer uit haar benarde positie, al dus onze collega's van GLD. Een arts van de traumahelikopter en ook ambulancepersoneel hebben zich daarna over het slachtoffer ontfermd. De exacte oorzaak van het ongeval is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Ook dat allemaal dus in de bladen en ook via onze website rtvnspeed.nl en de gezamenlijke website de vrmg.nl. Bij deze dus van op de hoogte. Goed, zo dadelijk reclame nieuws weer en reclame de knuffelplaat. En dan tijd voor deel 2, wat betreft de Veluwe staat op. Met onderweg de Hollandse klompplaat. Ben je vandaag jarig, dan hebben we straks de verjaardagshoroscoop voor je. Maar ook daarachteraan de spreuk van de liefde. Echte liefde is. Zoals gebruikelijk de headlines om 8:30. En daarachteraan de Roy Orbisonplaat. En verder kijken we straks nog eventjes naar een update wat betreft het weer voor vandaag en de vooruitzichten. Het schijnt vanmiddag aardig barre boos te gaan worden. Veel regen, windstoten en ook onweer hebben we op de planning staan. Althans, dat zeggen de deskundigen. Oftewel de weermannen / weervrouwen. Tot besluit nog eventjes, zoals beloofd, gaan we nog eventjes terug in de tijd. Voor het nieuws van 8:00 is dit nog eventjes Juan Pardo. Dit is No Miables.

Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Ook voor de beste auto-shampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
1: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
6: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
1: Jacob Bonenberg.
6: Kijk op jacobbonenberg.nl.
1: Passie voor fietsen.
7: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
8: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
11: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
10: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
12: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft.
10: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
13: Op de A1 Apeldoorn Amersfoort 5 km file tussen Stroe en Barneveld. De vertraging is 20 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen 13 km file en 20 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst 7 km file, 10 minuten vertraging. Kwartier op de A50 Arnhem-Oost tussen Knoopend-Valburg en Ravenstein 12 km file.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
17: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
22: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
23: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
22: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
23: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
24: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
25: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
26: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
27: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
0: En dit is hem vandaag.
1: op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: Nolan is haar naam. En dat is de titel van de single.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Ah, die zegt goedemorgen. Inmiddels is het 9 minuten over 8 geworden. Het tweede uur van de Veluwe staat op tot aan de klok van 9. Met zo dadelijk de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop en de liefde. Roy Orbison en natuurlijk ook een update wat betreft het weer. En verder kijken we nog eventjes naar wat berichtgevingen uit de ochtendbladen. En een update wat betreft de files. Hoe staat het ervoor op dit moment? Ik kan je melden dat we een aantal meldingen binnen hebben gekregen voor onze regio. In onze provincie Gelderland staat er 35 in totaliteit. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaak en Barneveld. Andere kant op diezelfde A1. Kleine 4 kilometer stilstand verkeer tussen Stroe en Voorthuizen. A28 Amersfoort richting Zwolle. 9 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Zwolle richting Amersfoort. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen het Harde en afrit Epen. Verderop een kleine 13 kilometer. Dat is diezelfde A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen strand Nulde en Leusden-Zuid. Dan de A50 Arnhem richting Zwolle. 4 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord. Eens even kijken, dan Apeldoorn richting Zwolle. Een kleine 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. Verder kan ik je melden dat de N50 ook op het lijstje staat. Zwolle richting Emmeloord, 7 kilometer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. De andere kant op, een kleine 5 kilometer tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En dat zijn ze tot zover.

0: vandaag? Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
1: Iemand in je omgeving zoekt een luisterend oor. Neem daar de tijd voor, want een goed gesprek levert meer op dan je denkt. Nieuwe ideeën en ook spontane plannen pakken vandaag verrassend goed uit. Let wel op voor kleine irritaties die onnodig kunnen uitgroeien tot discussies. Houd dus je focus op wat echt belangrijk is, is de verjaardagshoroscoop voor deze dinsdag, de 2e juni 2026. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is samen lachen om de kleine.

en Maxime op de radio. En ik wil dat je ligt daarvoor nog eventjes back to the 90s met DJ Bobo. And love is all around. Bertus Jeensma, die keert niet terug als wethouder van Elburg. De 63-jarige politicus van LEF dacht dat na zijn herstel van een zware buikoperatie zijn werkzaamheden weer op te pakken. Maar zijn partij koos uiteindelijk voor een andere kandidaat. Jeensma was de afgelopen maanden uit de running door een buikvliesontsteking en ook een operatie. Hoewel hij naar eigen zeggen zegt voor 70-80% is hersteld en ook weer graag wilde doorgaan als wethouder, besloot zijn fractie begin mei hem definitief te vervangen. Volgens LEF is die keuze gemaakt vanwege de zorgen over zijn gezondheid en ook belastbaarheid. De partij benadrukt dat Jeensma als wethouder zeer werd gewaardeerd, maar vond het wel belangrijk een volledige fitte bestuurder voor te dragen voor het nieuwe college. Voor Jeensma kwam het besluit onverwacht. Hij noemt het pijnlijk en zegt dat hij er niet op had gerekend. Inmiddels is zijn opvolger, Patrick Gaynor, als ik het goed heb, beëdigd als wethouder van Elburg. De voormalige wethouder richt zich nu op verder herstel en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten het gemeentebestuur. Zo schrijft ze dat allemaal in de regiobranden wat betreft vandaag, deze dinsdag de 2e juni. Zo dadelijk de headlines en het nieuws. Update op de rest van de files voor onze regio. Daarover worden we bijgepraat door de mensen van de ANWB-verkeerscentrale. Roy Orbison staat voor je klaar. Never Love Again. En tot die tijd nog eventjes terug naar de jaren 80. Het is zo'n eendagsvliegje. One too many. Dit is Downtown.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer.
2: ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht, 10 kilometer tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, 10 kilometer file tussen afrit Epe en Harderwijk.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: Okay.
1: Nou, dat was die Roy Orbison hier bij de Veluwe start-up Never Love Again. Het is inmiddels 9:03. Goedemorgen, dit is de Veluwe start-up. We pakken eventjes de voorpagina erbij van de Telegraaf. De Palestijnse asielzoeker die 19 mei in het AZC van Zeist werd aangehouden en ook een internationale rel over politiegeweld aanzwengelde, mocht eigenlijk niet meer in Nederland zijn. Hij zette zijn afwijzingsbrief zelf online, waaruit blijkt dat hij sinds 2024 twee keer tevergeefs asiel aanvroeg. Sinds maart dit jaar geldt er een inreisverbod tegen hem, al dus de Staatscourant. Hoe hij toch nog in Zeist kon zijn is onduidelijk. De arrestatie van de man heeft geleid tot wereldwijde ophef, vooral vanwege videobeelden waarop te zien was hoe zijn vrouw ook eventjes behandeld werd door de politie. Dat hebben we vorig uur ook al meegeholpen. Maar in ieder geval dit eventjes als aanvulling op het bericht wat we vanochtend al eerder hebben voorgelezen hier bij de Veluwe start-up. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? Berichtgevingen uit de ochtendbladen. Nou, in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeentes gewerkt aan een zogenaamd lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en ook de provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. Vorig jaar waren het er 90. De Rijksoverheid wil minimaal 180 van die plaatselijke hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Vooral voor kwetsbare mensen of mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte, zo schrijft de NOS allemaal ook vandaag dus. Goedemorgen, onderweg The Animals, The House of the Rising Sun. Martin Morero hebben we nog op de playlist gezet. Spijt is voor later. Eerst nog even terug naar deze gasten. Dit zijn de boys van Bloem die we kennen van Even aan mijn moeder vragen. En ditmaal doen we dat met...

0: Duitse beat-explosie aan het begin van de jaren 60. De grote hit die ze scoorde. Een echte klassieker wisten ze op de naam te schrijven met deze single. The House of the Rising Sun, hier bij de Welende Startop. Het is bijna 9:15, betekent de hoogste tijd voor een update. We zijn begonnen met de nieuwe dag, dinsdag vandaag, de 2e juni. We krijgen wat zon. De bewolking neemt wel snel toe. Vanuit het zuidwesten trekken er in de loop van deze ochtend buien over de regio. En daarbij is al een kleine kans op onweer. De temperatuur loopt snel op en bereikt tegen het einde van de ochtend zo'n 20 graden. Vanmiddag wordt het onstuimiger. Er trekken stevige regen- en onweersbuien over met kans op hagel. Veel neerslag in korte tijd en windstoten tot ongeveer 75 km per uur. En het KNMI heeft daarom tussen 2 en 5 code geel afgegeven. En vlak voor de buien uit loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden. Vanavond komen vooral in het oosten nog enkele buien voor, maar het onweer neemt geleidelijk af. In de nacht wordt het eerst droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking weer toe en kan er plaatselijk een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt zo rond de 13 graden Celsius. Morgen dan, woensdag, blijft het wisselvallig. In de loop van de ochtend en ook middag trekken opnieuw enkele buien over, maar de droge perioden zijn langer en er is ook ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het morgen maximaal 21 graden Celsius.
1: Het is lente op je radio.
2: Marcel Bonte.

Achter The Adventures of Stevie V. Grote internationale hit was het natuurlijk in de jaren 90. 1990 tikten we eventjes aan. Dirty Cash, Money Talks. Daarachteraan kwamen ze nog een keertje met een bescheiden hitje. En dat deden ze met Body Language. En toen was het eigenlijk gebeurd wat betreft The Adventures of Stevie V. Goed, we kijken nog eventjes naar het nieuws. Want 4 veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als er eind volgend jaar geen goed alternatief is voor het luchtalarm. Dat schrijft burgemeester Schouten van Rotterdam namens de 4 regio's aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet is het luchtalarm verouderd en is het beter om in geval van nood NL Alert te gebruiken, waarbij er berichten naar mobieltjes worden gestuurd. De veiligheidsregio's noemden dat systeem kwetsbaar en minder goed te begrijpen voor laaggeletterden. Het kabinet zoekt wel een alternatief, maar de regio's vrezen dat vooral gericht is op militaire dreigingen en minder op bijvoorbeeld overstromingen, zo schrijft de NOS het allemaal ook vandaag. Ja, goed, niet om het een of ander. Als er op een gegeven moment een storing is met het netwerk, dan heb je helemaal niks. En toch ouderwets verbindingen, straalverbindingen en richtverbindingen en zo is toch volgens mij wel beter. Kost wel wat, maar dan weet je wel dat het op een gegeven moment bijna altijd werkt. Niet altijd 100%, want we hebben natuurlijk ook al vaker meegemaakt dat bepaalde palen ook niet geactiveerd werden. Dat allemaal tezijde eventjes wat betreft het luchtalarm. Dit was het voor vandaag weer. Wat betreft de Veluwe staat op, zo dadelijk veel plezier bij Ochtendkracht met Roy Scheerman hier op de radio. Er kan weer gestemd worden op 1 van de 3. De 3 lekkere hits staan voor je klaar op onze Facebookpagina van Radio en TV Nunspeet. En de winnaar, die wordt gedraaid om 11:45. Check het eventjes online. Wat betreft de Veluwe staat op. We zijn er morgen weer, fris en fruitig om 7 uur. En wat mezelf betreft, vanmiddag tussen 12 en 2 met Ricky aan de telefoon met een nieuwe aflevering van het lunchprogramma Eet U Smakelijk. De grote vraag is, waar is hier de nooduitgang? Nou, ik weet het wel. Muzikaal sluiten we af met het goede doel. Ik moest naar de

0: kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
2: Bij de Stoof valt alles te snappen.
3: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerenschnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent.

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Inie Mini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Bespelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inie Mini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
5: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
6: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
5: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
8: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
10: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
11: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
12: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
10: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
12: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
14: In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïense autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïense media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, aldus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle. 20 minuten vertraging. En daardoor op de A50 Apeldoorn richting Zwolle een 10 minuten extra reistijd tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur op A1

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Gisteravond is de protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Zuid 5 kilometer file door werkzaamheden aan een brug in Zwolle 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. Gisteravond is de protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Heer-Hugowaard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukten hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pan door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op het bedrijventerrein in Heer Hugo Waard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet, en dat was bij de start nog 37%. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Exloermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N302 is dicht van Kootwijk naar Harderwijk, want er ligt olie op de weg bij Garderen. De weg is dicht vanaf de aansluiting met de N344. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Tweede Kamerlid namens Pro, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De autoriteit Consumentenmarkt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Vergelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Wow.
3: We got a new voice.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen, en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen knooppunt Beekbergen en Deventer heb je een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zwolle, onder andere over de A50 en de N35. De A1 richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. En de A28 Utrecht-Zwolle. Bij Amersfoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bentveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij, waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar... voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A1. Eerst vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Watergraasmeer en Muidenberg 25 minuten extra. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A1, maar dan van Amersfoort verder naar Hengelo tussen Hoenderloo en Twello 12 kilometer en 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Op de N344 van Apeldoorn naar Holte doe je er tussen Teuge en Deventer een uur langer over. En er is vertraging op het spoor. Tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Mighty Road Roller van een week of vier geleden. Nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. It's from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Jason Aldean en Don't Tell On Me.

0: Voor de Country Classic gaan we 22 jaar terug in de tijd naar de zomer van 2004. In een nummer geschreven door Billy Montana en Tammy Wagoner. Je hoorde Sarah Evans en Suds in the Bucket. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 30. Hier is Dustin Lynch.
1: Buffy's

uit Washington State in de Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse roots. Zach Taub en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had staat nog steeds op de site van newcountry.nl. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene.

doorbraaksingle voor Graylon James en Water at a Wedding. Hits from the Heartland, the best in new country. Snel stijgend op het ogenblik, een regional breakout. Hier is

Hij kreeg zomaar heavy rotation en hits from the Heartlands van een jaar of drie geleden. Jordan Harvey uit Schotland en Along for the Ride. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartlands. Terug naar de chart met Lokesh.

0: from the Heartland, een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger-gitarist die zijn studie op de universiteit na een jaar afbrak omdat hij in plaats van economie liever muziekaudities deed. Op aanraden van een auteursrechtenadvocaat ging hij naar Nashville. Toen hij zei geen huis, geen baan en geen geld te hebben, was hij een paar maanden kinderhulp in het gezin van dezelfde advocaat. Hij kreeg een baan als songwriter bij een muziekuitgeverij en rolde zo het artiestenvak binnen.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Cagle.

Spotlight on Chris Cagle. Je hoorde drie hits van de in Louisiana geboren zanger die opgroeide in Texas. What a beautiful day, miss me baby, and got my country on. Terug naar de chart van het ogenblik, een plaats omhoog naar nummer 11. En op het randje van de top 10, Morgan Wallen en Don't

Vorige week de Hotshot debut, deze week een van de grote national breakouts. Kenny Chesney en Carry On. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met een nieuwe nummer 1. En nog veel meer moois. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Max McDown. Tot zo!

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond, je luistert naar AE Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Muidenberg. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 naar Duitsland bij Zevenaar een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Een stukje verderop, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, heb je op de A28 10 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 20 minuten extra. En N344 Apeldoorn-Holte tussen Teuge en Deventer een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

chart debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs en Better That Way. Hits from the Heartland, the best in new country. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van dit programma. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. In de richting van de top 20, Luke Bryan.

Hij ging naar Nashville en kwam terug met dit heerlijke nummer. Koen Vaal uit Steenbergen, uit Brabant, daar komt hij vandaan. Steady on the Gun, hij stond centraal in de Dutch Barn. En binnenkort is hij zowel te beluisteren in de splinternieuwe Hits from the Heartland podcast Nashville aan de Noordzee. En natuurlijk ook het interview wat je na kunt lezen op de site van newcountry.nl. Ella Langley en Morgan Wallen zijn hier met I Can't Love

Blijven staan op nummer 6 deze week. Riley Green en Change My Mind. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Work Your

0: Casey Musgraves en Loneliest Girl. Is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3,5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head.

Hij stond een aantal weken genoteerd in de Music Row Music Charts in Nashville uit 2023. Will Dempsey, Beat You There. Hits from the Heartland, the best in new country. De grootste stijger binnen de top 10 is deze van Josh Ross.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Beautiful Things, Megan Maroney. Stuiver gewisseld met Jason Aldean. Die gaat van 10 naar 9 met Don't Tell On Me. Vorige week 1, deze week 8. The Fall, Cody Johnson. 1 week op nummer 1 gestaan. En 7 en 6 zijn zittenblijvers. Op 7, Turn This Track Around van Jordan Davis. En op 6, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En de grootste stijger binnen de top 10, je hoorde de plaats zojuist. Hate How You Look van Josh Ross van 8 naar 4. Vorige week 5, deze week 3. Choosing Texas.

Man Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Tyler Hubbard. Het is de opvolger van Park en heet Land. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Lauren Elena featuring Chase Matthew en All My Exes. Oh.

Stella Lefty in Boston. And there you have him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2023 voor Jimmy Allen en Down Home. Groetjes, hoi!

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Okay, bye.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport. En daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy there, country music lovers. Now it's time for Countryland. It's the best station for country and bluegrass music with my buddies Teeman and Yos. So settle up, guys. It's going to be a long ride.

Ja, dag luisteraars. Weet u weer welkom bij een nieuwe uitzending van Countryland. Vandaag hier op A1 Media Groep. En een opening met een andere stem dan u gewend bent. Maar dat komt omdat Tieme er nog even niet is. Die komt zo, die is onderweg. En dus we openen vandaag. Ik ben Jos. We zijn nu met z'n drieën, hè? Ja, we zijn met z'n drieën op het moment. Aan de techniek zit Johan, zoals altijd. Johan, ook welkom. En Valerie, die zat net naast me, maar die is ineens gevlogen. En die zorgt natuurlijk weer voor de social media. Die verzorgt ons van wat koffie, maar vooral ook fris water met deze warmte. Dat is ook echt welkom. Nou, we zijn begonnen met Cal Smith vandaag. En Cal Smith, dat is... Oh, er hangt nu iemand om mijn nek. Oh, daar is Valerie weer. Cal Smith, dat is de artiestennaam van Calvin Grant Schaffner. En die leefde van 1932 tot 2013. Het was een bekende Amerikaanse countryzanger en gitarist. En hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70... nadat hij in de band van de countrylegende Ernest Tubb heeft gespeeld. Nou, dan heb je het wel redelijk gemaakt, toch? Dan heb je het wel gemaakt. Oké. Okay. Nou, hey, dan gaan we gelijk verder. En dan gaan we verder met een husband and wife, een man en vrouw duo. We kennen Kristin Scott Benson al jarenlang als de meerdere maals veelvuldig award-winning banjo-speelster van The Grascals. Haar man, Wayne Benson, die speelt ook al jaren in andere bands. En ze hebben nog nooit samen gespeeld. En ze hebben nu besloten om dan toch maar eens met z'n tweeën een album op te nemen als duet. En dat album, dat is uitgekomen begin dit jaar. Dat album, dat heet, moet ik het goed zeggen, Double Dose, een dubbele dosis. Nou, dat slaat dan denk ik een beetje op het feit dat zij met z'n tweeën staan. En als echtpaar met z'n tweeën schitterende muziek gaan maken. En daarvan gaan we luisteren naar het volgende nummer, Lay 'em Down. MUZIEK

Wayne Benson op de mandoline en zijn vrouw Kristen Scott Benson uiteraard op die schitterende banjo, die ze ook al jarenlang prachtig bespeelt. Met Lay 'Em Down. Ja, nieuw album, dat is uitgebracht een paar maanden geleden, begin 2026. Oké, we gaan weer terug in de tijd iets meer, denk ik, met Fair & Young. En dan gaan we weer naar country muziek. Wat moeten we nog over Fair & Young vertellen? Daar hebben we volgens mij best al vaak muziek van gedraaid. Dus we gaan maar gewoon lekker luisteren naar Hello Walls.

ja, zoals je in het interview mij hoorde zeggen, voor mij is dit op dit moment de song van het jaar, wat in ieder geval bluegrass betreft, Carolina Detour, met No Wrong Turn. En dan voor een groep tieners, ja, één van de bandleden. Het zijn twee broers, waarvan er dan één inderdaad. Zij zijn 21, ik zie op de website inmiddels 22 staan. Maar de anderen zijn allemaal tussen de 14 en 16 jaar oud. En als je dan die instrumentatie vooral hoort, het is schitterend. Ik ben er helemaal weg van, absoluut. Nou, van zoiets moois gaan we naar een ander bericht wat ik ook vorige week te horen kreeg. En wat ik, ja, wat helaas dan weer de verdrietige kant van het leven is. De band Crandall Creek, daar heb ik al vaker in Countryland wat van gedraaid. Ook zo'n band waar ik echt een behoorlijke fan van ben geworden in de laatste, nou, 5 tot 8 jaar zo'n beetje. De bandleider Jerry Andrews schrijft veel songs. Ja, heeft de band, zeg maar, vanaf de start geleid tot wat het nu is, met een aantal bandwisselingen daarbij. Hij was echt ziek geworden, was daarvoor al een aantal keren behandeld, een vorm van kanker. En helaas kwam vorige week het bericht dat hij vorige week donderdag op 70-jarige leeftijd is overleden. En ja, dan denk ik, dan moeten we toch ook deze week in Countryland maar weer een nummertje van Crandall Creek draaien. Ze hebben meerdere zangeressen door de tijd gehad. Ze hebben nou net afgelopen jaar weer een nieuwe zangeres aan de band toegevoegd, omdat de vorige een eigen carrière wilde gaan nastreven. Maar we gaan dan toch luisteren naar die vorige zangeres. Crandall Creek met Johnny Miller's Farm.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de man dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: De luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland. En

0: Ja, we kennen Bronwyn Keith Hines van Della May, de bassiste, de basspeelster. Ik vond het altijd leuk als ze dan aan het spelen waren, die meiden. En dan stonden ze met z'n vieren naast elkaar. En dan Bronwyn Keith Hines met die grote contrabas daarachter. En degene die dan de solo had, daar ging ze dan altijd met die bas naartoe. Dus ze was continu die bas op het toneel van links naar rechts heen en weer aan het slepen. En dat toonde zo die passie en dat je echt in die nummers zit. Dat was zo mooi om te zien. Nou, ze was op een gegeven moment bij Della May weg. En toen dook ze op bij Molly Tuttle en Golden Highway. Ook zo'n fantastische formatie. En die hield, zoals we inmiddels weten, ook vorig jaar op te bestaan. Toen Molly Tuttle besloot om een nieuwe band te beginnen. En Bronwyn Keith Hines doet ook solo werk. En daarvan hoorden we nu Don't Tell Me Your Troubles. En dan zegt ze, ik heb al genoeg problemen van mezelf. Ja, dat is denk ik wel wat iets bij veel mensen bekend voorkomt. Oké, nou, dan gaan we eventjes naar een opname die we hebben gemaakt. En dan graaf ik in mijn geheugen. Is het alweer 2 weken geleden? Denk het wel, zo'n beetje. Toen hebben wij hier een Amerikaanse gast te gast gehad. En hij werd bijgestaan door een andere Amerikaanse gast. Maar die kennen we al langer. Die was op 4-jarige leeftijd al naar Nederland verhuisd. Dat was Keenan Shuck op de pedal steel. Maar de hoofdgast die wij hier in huis hadden was Daniel Young. En dat is een zanger, singer, songwriter, moeten we zeggen, uit Amerika. En die was op tournee. Hij was kort na de opname bij ons weer terug naar Amerika gegaan. Hij heeft zo'n week of twee door met name Nederland getoerd. En hij heeft ons met een bezoekje vereerd. En daar is wat prachtig materiaal uitgekomen. In het tweede uur krijgen we ook nog een aantal nummers te horen. Maar we gaan nu achtereenvolgens luisteren naar Wade in the River, Another Golden Hour en Baby, Baby Blue. Daniel Young en Keenan Shuck.
1: I like that. All right, this one's called Wade in the River. This is off the record Leave It Out to Dry. A song about it's a song about sticking by your friends and making sure they're okay. Here it is.

0: hartelijk warm welkom heten aan onze grote baas, onze oprichter, onze organisator, onze planner en onze hoofdpresentator, Tiemen van Ark. Welkom, Tiemen.
1: Mijn hoofdpresentatie was vanavond nog niet, dus ik ga nou pas beginnen.
0: Soms
1: gebeurt het wel eens een keer dat je wat vergeet.
0: Ja, maar blij dat je weer heel huids gearriveerd bent.
1: Ja.
0: En dat je van de rest samen met ons kan genieten.
1: Maar ik heb in de auto heel erg genoten.
0: Ik wil wel zeggen, ik heb begrepen dat je in de auto al aan het genieten was.
1: Oh, zo mooi is dat live, hè? Ja. Ja, net of het echt is.
0: Ja, en
1: oh, dat was het ook.
0: Het was hier in deze ruimte. Het was echt.
1: Ja.
0: Het was echt, ja. Dus, hey, Tiemen.
1: Ja.
0: Ben je zover?
1: Ik zie dat ik gelijk aan de gang kan.
0: Ja, als je zover bent, mag je iets zeggen over de Flying Burrito Brothers.
1: Nou, ik heb ze uitgekozen omdat ik dat wel leuke muziek vond. En ik hoorde van Harro regelmatig.
0: Ja. Die heeft er al over, ja.
1: Ja, ik denk, ik heb ook wat muziek van hun. Waarom zou ik dat niet draaien?
0: Ja, anders blijft het maar in die kast van je staan, hè?
1: Ja, en er staat
0: al eventjes, om maar eventjes meteen met Harro te spreken.
1: Hé, wat is nog een nadeel als je zoveel collega's hebt. Maar wel leuk, wel leuk.
0: Ja,
1: wel leuk.
0: Okay.
1: Hey, ik denk, wat ik al zei. We gaan dus die Flying Burrito Brothers draaien. En ze hebben een jukebox, Saturday Night.
0: Klopt, het is zaterdag. En het is vanavond ook.

0: Dat waren dus de Flying Benito Brothers. Ja, ik kreeg een klap even. Nou, maar nee, maakt niet uit.
1: Ik dacht dan, het vliegt er toch voorbij.
0: Ja, maar dat waren hun.
1: Oké. Okay.
0: En we gaan naar een oude. Ja, niet naar mij. Een oud nummer.
1: Ik kan zeggen, ik ben blij dat je er bent.
0: Want we gaan weer even naar vinyl, geloof ik.
1: Ja, we gaan naar vinyl, ja. En ik probeer even heel snel te rekenen. Ik vroeg aan Johan, hoeveel tijd heb ik nog? Maar ik geloof dat ik nog wel even heb. Moet ik goed kijken? Ik ga terug naar de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde in Amsterdam-Noord.
0: Aha.
1: Daar komt natuurlijk veel van onze muziek en geschiedenis vandaan. Hè, van onze vader ook en alles. Van zijn platenkast. In Amsterdam-Noord heb je een groot winkelcentrum met Buikslotermeerplein. En daar hadden ze altijd een markt. Zullen ze misschien nog hebben, maar ik kom daar natuurlijk niet zo vaak meer, omdat ik niet meer woon. En ik was een keer, ik kan me heel goed herinneren, op het Buikslotermeerplein. Ik liep over die markt, want je moest dan van de parkeerplaats door de markt heen om naar het winkelcentrum te komen. En daar stond op de markt een marktstal met LP's. Stond van alles door elkaar.
0: Kijk.
1: En in een van die bakken stak net de bovenkant van een geel gekleurde LP met het hoofd en de cowboy

0: hoed en daarboven de naam Hank Williams. En er stond een prijsje bij van 5 gulden. Er was nog een dubbel LP ook en er staan 40 nummers op. Dus je snapt waarom die nu hier op tafel staat.
1: Ja, zeker. He?
0: Dus die heb ik echt mee moeten nemen.
1: Maar daar doen we elke keer eentje van, toch of niet?
0: Ja, zeker. Logisch. Ja. Dus Hank Williams heeft natuurlijk ontzettend veel nummers eigenlijk gemaakt in de eigenlijk korte carrière die hij heeft gehad. Hij is natuurlijk veel te jong overleden.
1: Ja.
0: En van die mooie carrière gaan we luisteren naar het al onbekende Cold Cold Heart.

0: Nou, er hebben nu geen last van koud.
1: Nee.
2: Dat valt reuze mee.
0: Ja.
2: Dat valt reuze mee. Ja. Ik moet zeggen dat het behoorlijk warm weer is.
0: Nou, zeker.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Maar er zijn mensen die dat lekker vinden.
0: Ja, ik ook niet. Hoor.
2: Ik snap die mensen niet.
0: Nee.
2: Ik hou er niet zo van die warmte.
0: Nee, snap ik.
2: Nee, dus.
0: Je kunt aan mijn stem ook wel horen, denk ik.
2: Ik vind 18 graden mooi genoeg.
0: Ja.
2: We hebben nog 2 uur.
0: 9 smorgens, dus 9 smiddags.
2: Ja, en dan misschien s'avonds nog een beetje. Hey, we hebben nog een 2 uur nog een interview, had ik al gezegd.
0: Oh, kijk.
2: Dan gaan we naar Daniel Young luisteren. En nog naar zijn muziek. Ja. En we hebben nog veel meer moois.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Hey, you don't leave, you hear? This is your buddy Jamie Cloud from West Texas.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass.
1: Americana.
0: Ja, die ook tegenwoordig, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik heb dat iemand in laten spreken.
2: Ja.
0: Ik weet niet wie, maar...
2: Nee, maar het klinkt goed.
0: De Early Bird String Band.
2: Ja.
0: Uit de tijd dat ze met Ewop bij ons waren. Johan zegt al 3 of 4 keer zijn ze geweest.
2: Oké.
0: Ik heb begrepen dat jij ze gemist hebt.
2: Nou, ik kan me de naam niet herinneren. Dus dan moeten die 3 of 4 keer... moeten allemaal grofweg zo tussen 1997 en 2011 zo'n beetje zijn geweest.
0: Zou kunnen.
2: Dus,
0: maar deze band is bijvoorbeeld ook meegeweest naar de muziekschool in Barneveld.
2: Ah.
0: En daar hebben we dus een speciale avond georganiseerd, Ronald en ik samen.
2: Ja.
0: En het mooie was dat de ouders mochten ook komen kijken bij de kinderen.
2: Ja.
0: En toen hebben we gezegd van, geef even een kleine workshop. Laat even kijken hoe het met die instrumenten gaat. Dus, de band heeft eerst wat nummertjes laten zien. De dobro, viool, hoe dat allemaal werkte, de mandoline. Want ze hadden alle instrumenten hadden ze bij zich. En dus die jongen, die kinderen, die zaten daarmee. En eentje begon een beetje te huilen. Toen kwam die violist, de mandoline speler kwam erbij. Hij zegt, ik snap dat niet. Ik kan het echt niet, zegt hij tegen die jongen van de band.
2: Ja.
0: Die jongen van die band, die pakte zijn vinger en die schoof hem even een stukje naar voren. Hij zei, probeer het nou nog eens. Maar dat deed hij dan in het Engels wel.
2: Ja.
0: Probeer het nou nog eens. En toen kreeg hij het wel. Nou, dat kindje dat zat te bibberen en te snotteren.
2: Ja.
0: Want ik heb het voor elkaar gekregen.
2: Die leefde helemaal op.
0: Die leefde helemaal op. Dus ja, dat was mijn herinnering. En ik denk voor Ronald ook.
2: Ja.
0: Voor die avond.
2: Ja, dat is toch zeker mooi. En we hebben het er vaker over gehad. Hè? Ook sinds de tijd dat ik bij de Ewop betrokken ben geweest. Zeg maar, hè? Nogmaals sinds 2011, 2012 een beetje. Maar helaas, sindsdien is er eigenlijk nooit meer die band met die muziekschool geweest.
0: Nee, ik ben weggegaan bij het theater.
2: Ja.
0: En ik had geen contact verder meer met de muziekschool.
2: Nee, dus, dat is toch jammer
0: ook,
2: dat niet...
0: met haar manier, wat we nog wel één keer hebben gedaan... is dus een nummer van, wat was het ook alweer? Blue Moon of Kentucky.
2: Oh ja, en die hebben dat toen, verhaal ken ik. Ja.
0: Die hebben toen net twee bandjes laten spelen. Dus de band van de muziekschool en de harmonie.
2: Ja.
0: Prachtig.
2: Ja, dat verhaal
0: leuke
2: ken ik.
0: Tijden.
2: Ja, dat is hartstikke mooi om met kinderen dat te doen. En belangrijk.
0: Hey, week te komen, zei de Early Bird String Band tegen ons, maar wij gaan nog niet.
2: Nee, weet ik al. Heb je al gezegd dat ze uit Noorwegen komen?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Zeg het eventjes.
0: Oh, ze komen uit Noorwegen.
2: Oké, okay. Oh, wist ik niet.
0: Oh, leuk hè?
2: Ja.
0: Ja, fijn.
2: Oké.
0: Okay. Hey, maar kom er wel uit.
2: Nee, dan weten de mensen thuis dat nu ook.
0: Hey, we gaan. Gisteren waren wij even in Lunteren en toen hoorden we dit nummer gespeeld worden. Drons is die van Alan Jackson. En Chattahoochee, geloof ik dat het heette.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: ja, ja.
1: Hey Jos, even een vraagje.
0: Zeg het.
1: Ik zit nou wel te kijken, maar ja. Volgens mij kon ik niet op tijd instappen.
0: Nee.
1: Met jouw trein.
0: Nee.
1: Dus ik heb hem gemist.
0: Ach. Nou, dan moet je de volgende nemen, denk ik.
1: Ja, dan moet ik de volgende nemen, ja. Maar dan weet ik niet waar ik uitkom.
0: Ja, nou ja, die gaat de andere kant op.
1: Ach, nee toch.
0: Ja. Ja, maar ik snap wat je bedoelt, hoor.
1: Ja.
0: Ja, toch wel. Hey, we gaan luisteren naar een nummer van Josh Grisby en County Line. En dat is een band uit Virginia. Wordt wel gezien als een van de momenteel snel opkomende nieuwe bands, zeg maar. En hebben ook alle lokale awards en zo gewonnen. En bestaat uit 6 leden. Nou ja, de band is uiteraard genoemd naar George Grisby zelf. Dus dat is de bandleider. Dan hebben we Bob Burrows, Crystal Grigsby. En Brian Vance, Daniel Madison en Josh Vance. Dus we zien 2 keer dezelfde achternaam. Dus er zullen ongetwijfeld wel wat familiebanden in zitten. Zover heb ik nog niet gepuzzeld of dat, nee, hoe dat precies zit. Maar we hebben helaas de trein gemist. Dus we gaan gewoon langs de kant zitten. Op het perron gaan we zitten wachten op de volgende. Want we zien hem in de verte vertrekken. The trains I missed.

0: is gek dat we allebei gemist hebben.
1: Ja, maar ja, goed, dan zijn we lekker bij elkaar, teamen.
0: Ja, dat
1: stel je
0: is
1: voor, dat een van ons wel in die trein zat en de ander bleef achter.
0: Ja, nee, ja zo, dan, dan gaan we weer wat missen. En dat is natuurlijk het optreden van Daniel Jong.
1: En dat was hartstikke mooi.
0: Ja.
1: We hebben al een stukje gehoord.
0: Zeker.
1: En we gaan nog meer horen.
0: Zo even, ik hoorde het eerst uur wel, de titels even...
1: De titels? Zal ik dat eventjes... Oké, de drie nummers die we nog gaan beluisteren... dat zijn achtereenvolgens Desert Air... en dan Leave It Out To Dry... en als afsluiter Help Us Get Along. En dan zeggen we altijd... The mic is yours!
2: Oké. This one's called Desert Air. This one's about where I grew up. I grew up in Salt Lake City. This one's about the town I grew up in.

0: Ze hebben er zelf schik om. Het is toch prachtig als je zulke mensen hoort genieten. Je hoort ze gewoon genieten.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Ja. En die hele middag, we hebben er een hele middag van gemaakt. Ja. We hebben opnames gemaakt en we hebben gelachen. Het was mooi. Het was serieus.
0: Ja.
1: En ze hebben elkaar voor het eerst die middag ontmoet.
0: Ja.
1: En dan zie je hoe internationale taal muziek is. Dat ze dan bij zo'n eerste ontmoeting het gewoon met z'n tweeën zo kunnen neerzetten. Zo prachtig.
0: Ja, ik vraag mij af of ze van tevoren al iets doorgestuurd hebben naar elkaar.
1: Ja, ze hebben wel wat contact gehad, volgens mij, wat ik begrepen heb, inderdaad. Ik zie Johan ook al heel driftig ja knikken. Maar dan nog, bijzonder.
0: Ja, nou ja? Dan gaan we naar de laatste van deze uitzending. Ja. First Go Around.
1: Ja, ik heb, zoals zei, ik heb twee gospelnummers echt meegenomen. En dit is er ook eentje. Dit is inderdaad de band First Go Around, zoals jij dat noemde. Op hun website staat, weliswaar in het Engels, maar ik zal het letterlijk vertalen. Daar staat 4 vrienden, 23 snaren, 1 boodschap. Nou, dan heb je het over de gospelmuziek. Ja. Laten we maar gewoon gauw gaan luisteren. First Go Round met Dry Bones Baptist Church.

0: Ja, wat er op die website staat, dat is toch een mooie rekensom die ik mijn leerling op school kan geven.
1: Ja?
0: Ja, hoeveel is mandoline plus banjo plus gitaar plus bas? Nou, 23 snaren.
1: Oh!
0: Dat stond er op die website, toch? Ja. Dus ja, ja, hartstikke mooi. Uit Virginia komen ze ook weer. Bluegrass Gospel. Mooi.
1: Hé, hey, we gaan eerst even twee personen bedanken die vier dagen geleden geweest zijn. Daniel Jong en Kingen Chuck.
0: Hartstikke mooi.
1: Bedankt.
0: Ja, als zeker
1: jullie,
0: weten.
1: Luisteren.
0: Jos, en also, thank you to Lila Cherry.
1: Ja, ook,
0: absolutely.
1: Ook zeker.
0: Ja, zeker weten.
1: Jos, jij ook weer bedankt natuurlijk voor het aanwezig zijn. Mee,
0: zeker.
1: Mee
0: jij ook, Tieme.
1: Mij even vervangen toen ik er niet was.
0: Ja, geen probleem.
1: Goed, Johan, jij weer bedankt voor de techniek. Valeri weer bedankt voor het social media en koffie en dergelijke. Dus, wat ga ik dus zeggen over de luisteraars? Nou, luisteraars bedankt en tot
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via aemediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sibutramine en spironolacton aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het weer: in de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: A1 Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.